met my Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met A Queen, Another One Bites the Dust. Caroline van Jaarsveld, Maybe Baby vanaand. En Michael Holmes, Mademoiselle Nanette.

klanke van die Beatles met Nowhere Man. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Nou bespeel is ek weer Freddie Ness, dronk verlief, verslaaf van jou. Maak het draai in die vroeër 90s met Sandra's One More Night en Nate Smith, Whiskey on You.

Jakkels vibes wat hierdie uur afsluit met nooit heeltemal weg. Duizend ID net voordat die engel aan die water raak en Keith Urban se Heart Like Mine. Jy het ook geluister na Roxette se Fading Like a Flower. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Sabrina se Boys A Summertime Love. Ampie die einde waar ons begin in Maywood, give me back my love.

Glenn Darby se Last Dance in Texas. Keep Moore, Mr. Simple en die Campbells met, oh, die Campbell Brothers liever met Brand New Man. Daarmee het dit vir my groet uit geworden by die donderdagmorgen. Tijd saam met my net so baie geniet. Ek los jou in die bekwame hande van niemand anders as Lee Pruseski. En dan groet ek jou met klanke van Dirk van der Westhuizen se Kommie, Rascal Flatts met die Course Life is a Highway, Adam Tas, Want Jy is Boer en Dua Lipa se Training Season. El Shantay, ek sien uit na die hemel, net so voor die oordenking. Ek hoop het een heerlijke donderdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

'n mooi snit van Westlife met I Have a Dream, asook Amanda Light met Woorde. Hier is ons op Bosveld Studio 107.5, musiek nou van Colby Calais met Never Gonna Let You Down.

donderdagmorgen saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Franjo Du Plessis met Gee My 'n Boerseun. Billy Ray Cyrus said these boots are made for walking en ook Jelis Matron met Op Pad Na Jou. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike musiek nou van Robbie Wessels met Danklied.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en my Sharon Nye se Ons Teen die Wêreld. Ons ook Michael Bolton met I Found Someone.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit, commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inlichting.
3: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prijs. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir 3,99 per maand, oor 36 maande. Op een 1 gig redcore plan. Maar maak gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en feest geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Pretoria. Stilstaande voertuig in die Dasboortonnel. Dit veroorsaak druk verkeer in beide rigtings. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Dan ook nie aangemeld in Centurion in die N14 Oos. Verkeer is stadig op pad na die Brakfontein Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuis Wisselaar. Terug in Pretoria, die R21 Noord. Druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Noord. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Kalulies Wisselaar. In Benoni, die N12 Wes, druk verkeer by Pitfontein weg. Parktown, Houghton Rylaan, druk verkeer by St. Patrick. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paslele Rylaan. En dan Solomon Mushlangu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Garsfontein weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus. Afrikaanse muziek nou van Willem Botha met Enigste Man op Aarde.

So die en fine VG's play in vandag super mooi, né? Ordinary people living ordinary lives. As laaste een vir donderdagoggend se Boshouse ontbyt. We are heading towards 9 o'clock on the news. Hot mo-

Maakie saak wat nie, die lewe is altyd goed net. Dit is no matter van Jack Maddox. Bosal Stereo, die hart van goud of kruis aanlijn. Bosal Stereo van CO.za. Nou is nader te neem aan 10 uur, Albert Hammonds, When I'm Gone. Dan nou nog sels ons met kunstenaar oor Splinter, nieuwe muziek maak, sekerie. Missies Evert Swart, wat uit te kom.

Dat is gemiddeld weer te bedanken voor je gunstelingen. En even bij Volstaan de 105. Countdown. En dat is de beste van Lindsay Buckingham. En voor het daar een van Evert Swart sy storm. Die nie pas geskakel het, welkom is reeds 21 voor 11. Ons gaan in een kyk na verkeer. Eerst Tamlin. So klein bykie.

0: Ons hou klein bietjie neer, dat is braaf en dit is muziek van Tamlin Wissels. Bly ingeskakel vir die Bosveld verkeer.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: In een wereld waar veiligheid van belang is, steek een naam boe die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van het kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wat daar van die damwal wat gesluit is, weegstaat tussen 7 en 4. Vir instandhoudingswerk, die N12 richting Oostel staan een voertuig voor Klippervier Rijnlaan. Die N1 Noord is daar padwerke, dus met Rivonia weg. N12 West, een botsing moet plaasvind het by Tom Jones, wees op die uitkijk. N12 West padwerke by Klippervier Rijnlaan. En dis het ek, enig iets anders, 064-115-2281. Na die 11 uur nies, dan kyk ons hier. Lee Nash, I need to be next to you.

Here's Cliff Richard say Wired for Sound. And for the Cliff LMC versus U2, Take Me to the Cloud Above. For the kijk, kom by die jongste verkeersmonitor. Wil ek hier ene van Cordelia vir jou speel. So mooi een van Cordelia, as ek kon kies. Geniet het saam met ons, hier by Bosal Stereo.

0: Ilan van Staden, my mense, dit is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Jan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis ou goud van Ray Stevens, Misty, en voor dit Maribel met The River Inside. 20 minute oor 12 by Bosveld. Ek hoop het gaan met jou geweldig goed vandag. Dis so mooi dag buiten. 14de mei ook vandag, dis donderdag en morgen vier ek en jy weer die naweek. Maar nou eers Afrikaanse ou goud is Greta Jones.

Musiek van Blaise Bridges en Dennis East, Love is My Destiny by Bosveld Stereo. En dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar nog ou goud wat gaan bederf. Dis Sandy Shaw, Long Live Love.

0: Suid-Afrikaanse musiek, dis Anke is Some Hearts en jy luister na Bosveld Stereo. Daar is nog klanke op pad jou kant toe en 3:15 is dit ook tyd vir die jongste verkeersverslag, so bly net waar jy is.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleen Brits van Veldenstraat 9.

0: Bob Seger, c'est la vie. Green Grows Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie, 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, Nova Narkies, 'n klein houer R22, sopgroente R25, tamaties 1 kg R26, piesangs 1,2 kg R20, kool R12, appels 3 kg R35 en 'n broccolikop R25.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa. Save.co.za.

seker een van die grootste gunstelinge van Jerry Rafferty met sy Baker Street. Ons het tyd vir een nommertjie en dit is Aniek se Liewer as Lief. Dan gaan ons nuwe uur in.

0: Is Ferrari. Ja, Ferrari met een Gypsy Girl. Dat was Elvis Blue, hy het spore gelos en het is 14 minute na 7, die tyd word aangebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Lekker ou klanke gewees, ne? Glou daar, Rodgers met Jack in a Box gewees, en dan ook Glenys Lynn se 1, 2, 3. Vertrou dat jy aangename donderdag aand so ver het in die geselskap van Bosveld Stereo. Hier is Barbarella, Sucker for Your Love.

0: R1000. Maar kry dit voor 8 juni, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besien vir geld.
1: Bosfort Studio van CO.za.

En dit was dan nou Bo Anderson en Bernie Paul wat hierdie uur begin het. It's a real good feeling. Mark Knopfler, I'm the fool. Gitaarspeler van formaat.

Daarom ook maar mooi gewees op sy tyd daai ene van Sias Reyneke Sproetjies. Hoop jy het ook gehou van die baie baie bekende House of Silence van Bad Boys Blue en die strijdse muziek Calling Elvis. Die horlosie is pas by 11:30 voorbij. Hier is muziek nou, onder andere van Wouter van der Venter, die baie bekende ses snare, El Martino, die Ebbeli Brothers en hierdie en ons het al heel partij na hom geluister ook. Chic is Le Freak.

pragtige stukkie gospelmusiek, nee, Gebed van Carla Du Plessis. Ons nooi jou nou om deel te hê aan ons aandoordenking.

Ja, mooi daai van BZN, ne? Mon Amour, baie lekker geluister daarna. Ook na die ou bekende daai, die 70 Sweet Pea van Tommy Rowe. Dit het groet uit vir my geword, ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Rudy van Deventer. Ek gaan met jou wees tot 5 uur vanmorgen op hierdie vrijdagochtend. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike vrijdag en naweek geniet. En ek gaan vir jou groete tot saterdagmorgen om 5 uur. Ek sluit af met muziek van Touch of Class, daar Steady Swims, Carlina Husselman, Fleetwood Mac's a baie mooi Little Lies, en dan hierdie ene, Tabba Tai Toffee, nee, so op die vrijdagmorgen van Dick Campbells. Van Willem groete, tot saterdagmorgen. No.

Billy Joel, wat hierdie uur afsluit met A Matter of Trust. Ry hulle net voordat, soek jou hier, soek jou daar. Het lank op my wegkrepperkie speel. Louise Carver se Empty Fantasy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur met The Graces, A Perfect View. Fat Man, Oom My Fay, en dan Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart.